0: Koesteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Goeienacht.
2: Bij Vlaamse Ardennen 1.

0: vlaamseardennen1.be. Vlaamse Ardennen 1.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

0: Heren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Vlaamse Antenne 1.
2: Goeienacht.

0: Goedemorgen. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Goedemorgen.
2: Bij Vlaamse

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse

0: 6.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen in.
2: Goedemorgen.

0: Classics.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn. Dat moet daardoor volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat systeem werd vorig jaar nog uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten. Maar de lijn overschreed het beschikbare budget en bevoegd N-VA-minister De Ridder pikt dat niet. Vooruit parlementslid Els Robijns.
3: Bijzonder pijnlijk, ja, die besparingen op het leerlingenvervoer. Op het moment dat we eigenlijk allemaal wel weten dat er een hervorming in het leerlingenvervoer moest gebeuren. Het zijn al die kinderen die het heel moeilijk hebben in onze samenleving. Ja, de zwakste die hier nu getroffen gaan worden, die zitten vandaag eigenlijk al veel te lang op de bus.
2: Besparingen zouden betekenen dat niet alle kinderen thuis opgepikt worden en dat ze ook weer langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. De NMBS heeft een klacht ingediend tegen de extreem linkse activistengroep Antifa, omdat het personeel doodsbedreigingen krijgt. Door Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Het is eigenlijk via onze klantendienst dat we bedreigingen hebben gehad die uitzend tegenover Securel, onze veiligheidsdienst. Het is niet zo dat er bij individuele medewerkers worden geviseerd, maar we nemen dit wel zeer ernstig. De veiligheid van onze medewerkers, dat is het allerbelangrijkste. Dus we hebben dan ook een klacht ingediend bij de spoorwegpolitie en het parket voert nu ook een verder onderzoek.
2: De NMBS vraagt zijn personeel om extra alert te zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang vraagt intussen om Antifa op de terreurlijst te zetten. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland, als beslist op de G7-top in Evian in Frankrijk. De sancties moeten de olie- en gassector in het land treffen en de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle drie de goals en is daarmee mede topschutter op WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten en Messi is aan zijn zesde WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé de 2 doelpunten. Hij is daarmee de topschutter aller tijden voor de Fransen. Onze Rode Duivels herstellen na het gelijkspel tegen Egypte. Jongens die niet of nauwelijks speelden, wonnen een oefenduel tegen het Amerikaanse Seattle Sounders met 2-1, met doelpunten van Witzel en Fernandez Pardo. Lukaku scoorde ook, maar stond buitenspel. Volgens Leandro Trossard kunnen de Duivels wel leven met de 1-1 tegen Egypte. Ze kijken al uit naar hun tweede groepswedstrijd tegen Iran zondagavond.
5: Ik denk dat al veel ploegen op dit WK verrast hebben. Dus ik denk dat we gewoon niks mogen onderschatten. Ik denk dat het ook weer gewoon een stugge wedstrijd wordt. Ik denk dat iedereen ook gewoon klaar is. Ik denk dat iedereen vrij nuchter is. We hebben nu twee belangrijke wedstrijden. We willen de volgende aanvatten met een win. En ook proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken.
2: De Duivels krijgen nu eerst wat tijd met hun familie. De dag begint bewolkt met plaatselijk wat kans op regen. Na de middag komt de zon er vaker door, maximaal rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden. Vrijdag plaatselijk tot 34 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Altijd waar voor je geld.
1: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste Houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
2: Woensdag live bij Vlaamse Ardennen 1.
0: Vlaamse Ardennen 1.
3: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt. Ludo Daalman.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Mijn vent is handig.
2: Laminaat, dat kan ik zelf leggen.
1: Maar rap, dat is iets anders.
2: Nee, vandaag niet. Met ploegske speelt.
3: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak jouw verbouwingsplannen waar.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentse weg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.
7: Vaanse Ardennen 1.
8: Goedemorgen.

zij de mooiste die altijd onbereikbaar lijkt. En jij helemaal van streek, die onmiddellijk weet ik ben verloren, je wist het. Gevallen op het veld van eer, je bezwijkt telkens weer.

grote hart dat klopt in je borst. Een last die je torst, groot, zwaar, altijd klaar dat hart om te beminnen.

0: 6.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn. Dat moet daardoor volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat systeem werd vorig jaar nog uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten. Maar de lijn overschreed het beschikbare budget en bevoegd N-VA-minister De Ridder pikt dat niet. Vooruit parlementslid Els Robijns.
3: Bijzonder pijnlijk, ja, die besparing op het leerlingenvervoer. Op het moment dat we eigenlijk allemaal wel weten dat er een hervorming in het leerlingenvervoer moest gebeuren, zijn al die kinderen die het heel moeilijk hebben in onze samenleving, de zwakste, die hier nu getroffen gaan worden, die zitten vandaag eigenlijk al veel te lang op de bus.
2: Besparingen zouden betekenen dat niet alle kinderen thuis opgepikt worden en dat ze ook weer langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. De NMBS heeft een klacht ingediend tegen de extreem linkse activistengroep Antifa, omdat het personeel doodsbedreigingen krijgt. Jor Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Het is eigenlijk via onze klantendienst dat we bedreigingen hebben gehad die geuit zijn tegenover CQRL. Onze veiligheidsdienst is niet zo dat er bij individuele medewerkers worden geviseerd, maar we nemen dit wel zeer ernstig. De veiligheid van onze medewerkers, dat is het allerbelangrijkste. Dus we hebben dan ook een klacht ingediend bij de spoorwegpolitie en het parket voert nu ook een verder onderzoek.
2: De NMBS vraagt zijn personeel om extra alert te zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang vraagt intussen om Antifa op de terreurlijst te zetten. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland, als beslist op de G7-top in Evian in Frankrijk. De sancties moeten de olie- en gassector in het land treffen en de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle drie de goals en is daarmee mede topschutter op WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten en Messi is aan zijn zesde WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé de 2 doelpunten. Hij is daarmee de topschutter aller tijden voor de Fransen. Onze Rode Duivels herstellen na het gelijkspel tegen Egypte. Jongens die niet of nauwelijks speelden, wonnen een oefenduel tegen het Amerikaanse Seattle Sounders met 2-1, met doelpunten van Witzel en Fernandes Pardo. Lukaku scoorde ook, maar stond buitenspel. Volgens Leandro Trossard kunnen de Duivels wel leven met de 1-1 tegen Egypte. Ze kijken al uit naar hun tweede groepswedstrijd tegen Iran zondagavond.
5: Ik denk dat al veel ploegen op dit WK verrast hebben, dus ik denk dat we gewoon niks mogen onderschatten. Ik denk dat het ook weer gewoon een stugge wedstrijd wordt. Ik denk dat iedereen ook gewoon klaar is. Ik denk dat iedereen vrij nuchter is. We hebben nu twee belangrijke wedstrijden. We willen de volgende aanvatten met een win en ook proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken.
2: De Duivels krijgen nu eerst wat tijd met hun familie. De dag begint bewolkt met plaatselijk wat kans op regen. Na de middag komt de zon er vaker door, maximaal rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden. Vrijdag plaatselijk tot 34 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardenne 1.
0: Altijd één versnelling hoger. Ludo Daalman.
6: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

0: gezond en goedkoop met onze prijsfavorieten. Albert Heijn in Ronse aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerling, Retailpark N60.
1: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
2: Woensdag live bij Vlaamse Ardennen 1.
0: Vlaamse Ardennen 1.

Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarde bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelgem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven, aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materialen of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store.

0: Heren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Energieleveranciers lokken nog snel nieuwe klanten met serieuze welkomstkortingen, soms tot honderden euro's. Terwijl minister van Consumentenzaken Rob Beenders die bedrijven net had opgeroepen om ermee te stoppen. Vanaf 1 januari volgend jaar is het sowieso ook verboden. En zulke kortingen hangen vaak voorwaarden vast. Zo moet je bijvoorbeeld een jaar klant blijven. Energie-expert Kenneth van Sina legt uit.
2: De energieleveranciers die houden er natuurlijk rekening mee dat niet iedereen die instapt dus ook zijn contract gaat uitdoen. Niet iedereen gaat aan die voorwaarden voldoen en dan moeten ze ook die korting niet uitkeren aan iedereen. Hierdoor houden de energieleveranciers rekening in hun prijsstrategie en kunnen ze zo met scherpere promoties komen.
1: Regeringspartijen CD&V en Vooruit eisen duidelijkheid van Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder. Die wil dat de lijn zich aan de budgetten houdt, waardoor het volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs moet schrappen. Die moesten er net voor zorgen dat leerlingen minder lang op de bus zitten. Deze mama houdt haar hart vast voor haar zoontje van 6 die een vorm van autisme heeft.
3: Ik vind dat eerlijk gezegd heel schandalig. Dat zijn ook kinderen die recht hebben om op tijd op school te zijn. 'S Ochtends is die meestal onderweg van 7:15. En dan durven we pas rond 9:00 op school aan te komen. 'S Avonds komt hij thuis tussen 6:30 en 6:30. Overprikkeld en hebben ze kluts kwijt, waardoor dat hij soms aanvallen krijgt.
1: Vooruit vindt het niet kunnen dat er al zo lang gepraat wordt binnen de regering, maar dat er niks gebeurt. In de VS zijn 5 mannen officieel aangeklaagd omdat ze plannen hadden voor een aanslag tijdens het vechtsportgala bij het Witte Huis vorige zondag. De verdachten zijn tussen 19 en 32 jaar. Ze werden gisteren opgepakt. Mogelijk zijn nog meer mensen betrokken. Het Amerikaanse gerecht onderzoekt dat nog. De verdachten zouden van plan geweest zijn om toe te slaan met drones met explosieven en sluipschutters. En op het WK voetbal heeft Oostenrijk zijn openingsmatch gewonnen. Het klopte Jordanië met 3-1. In dezelfde groep versloeg titelverdediger Argentinië Algerije met 3-0. Lionel Messi scoorde ze alle 3 en is zo mee de topschutter aller tijden op het WK. Met in totaal 16 doelpunten op 6 WK's. Wolken en plaatselijke kans op wat regen, later zonniger, maximaal rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden. Vrijdag plaatselijk tot 34 graden. In het weekend zon en wolken, kans op onweersbuien en maximaal rond 30 graden.
4: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
5: Vlaamse Ardennen 1.
4: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn Oudenaarde. Je vindt ons aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde.
1: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
2: Woensdag live bij Vlaamse Ardennen 1.

Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Mijn vent is handig.
2: Laminaat, dat kan ik zelf leggen.
1: Maar rap, dat is iets anders.
2: Nee, vandaag niet. Met ploegs gespeeld.
3: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak jouw verbouwingsplannen waar.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.

0: Classics.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: 9.
1: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen.
2: 105, 106.3.
1: En online VlaamseArdennen1.be.
3: Alleen maar hits en classics.

0: miles away.
1: Albert Heijn Ronsen, je vindt ons aan de César Snoeklaan.
2: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Baalhemse jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
3: Woensdag live bij Vlaamse Ardennen 1.
4: Vlaamse Ardennen 1.

0: in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelgem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Mijn vent is handig.
2: Laminaat, dat kan ik zelf leggen.
1: Maar rap, dat is iets anders.
2: Nee, nee, vandaag niet. Met ploegske speelt.
3: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak jouw verbouwingsplannen waar.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.
7: Vlaamse Ardennen 1, 106.3. 105.

0: Radio's Ardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vaanse Antenne 1.
2: Goedemorgen.

in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Mijn vent is handig.
2: Onze tuin, dat doe ik zelf.
1: Maar rap, dat is iets anders.
2: Maar u kan mijn vrienden toch niet alleen op café laten gaan.
3: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak die plannen voor je tuin waar.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.
7: Vlaamse Ardennen 1.
8: Vlaamse Ardennen.

0: 6.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: De doodrijder van de carnavalstoet in Strepie krijgt 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Dat heeft de Assize jury in Bergen beslist. Die zag geen verzachtende omstandigheden en noemde de man een gek achter het stuur. Zijn neef, die naast hem zat in de auto, krijgt 2 jaar, wel voorwaardelijk, waardoor hij niet naar de cel moet. Hij kreeg die straf voor schuldig verzuim, omdat hij de slachtoffers niet hielp. De twee reden 4 jaar geleden in op de stoet in Strepie. Er vielen 7 doden en meer dan 40 gewonden. De bestuurder reed veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De twee kunnen nog in beroep gaan. Het Vlaams parlement debatteert straks over de besparingen bij de lijn en de schrapping van meer dan 200 buslijnen voor het vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Het zal wel zonder bevoegd minister De Ridder zijn. Zij zit voor het werk in het buitenland. Je hoort Bart Klaas van Vlaams Belang.
3: In het regeerakkoord werd door de meerderheidspartij afgesproken dat de bevoegdheid over dat leerlingvervoer volledig zou overkomen naar onderwijs, naar minister Temir. En weggehaald zou worden bij Annie Ridder. We zijn nu bijna 2 jaar verder. Dat is nog steeds niet gebeurd, met alle gevolgen van dien. Slachtoffer daarvan zijn de leerlingen van buitengewoon onderwijs. Dat zijn de zwakste kinderen uit de samenleving.
2: Morgen komt in het parlement ook de commissie mobiliteit samen. Ook daar kan minister De Ridder ondervraagd worden. Maar het is niet duidelijk of ze tegen dan al terug is. Het groeipakket halveert het risico dat kinderen in Vlaanderen opgroeien in armoede. Dat blijkt uit de nieuwe studie van Steunpunt Welzijn, bevoegd minister Caroline Genet.
4: Voor lage inkomens is dat zelfs tot 21% van het gezinsinkomen. En 69% besempelt het kindergeld als heel belangrijk om rond te komen. We hebben er nu voor gezorgd dat het kindergeld ook opnieuw volledig geïndexeerd wordt. Dat is voor heel veel gezinnen belangrijk om hun koopkracht te beschermen.
2: 1 op de 10 kinderen in ons land groeit op in armoede. Dat cijfer stabiliseert. In Brussel hebben verschillende mensenrechtenorganisaties betoogd tegen de komst van de Taliban. Die gaan met de Europese Commissie onderhandelen over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. De Taliban is al een tijdje aan de macht in Afghanistan en ligt onder vuur, omdat ze zich weinig aantrekken van vrijheden en mensenrechten, vooral voor vrouwen. In Noorwegen heeft kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie ondergaan. Die is volgens het Koningshuis goed verlopen. Mette Marit is 52 en lijdt aan longfibrose, waardoor ze moeilijk kan ademen. Ze stond al een tijdje op een wachtlijst voor nieuwe longen. En geen ronde van Frankrijk voor Wout van Aert deze zomer. Hij moet passen door zijn blessure aan de elleboog. Van Aert viel op training voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Daar startte hij wel en hij won zelfs een rit. Maar de wondes aan zijn elleboog raakten zwaar ontstoken, waardoor hij niet op tijd in vorm geraakt. Een enorme klap voor Van Aert, want de Tour was een van zijn belangrijkste doelen dit jaar. Vanmiddag en vanavond komt de zon er meer en meer door. Maxima tot 26 graden. Morgen en vrijdag wordt het zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden, vrijdag tot 34 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af en is er kans op onweersbuien. Maxima rond 30 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste Houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
2: Woensdag live bij Vlaamse Ardennen 1.
0: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

weken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
1: Goedemiddag.

0: Oudenaarde. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: De doodrijder van de carnavalstoet in Strepie krijgt 27 jaar cel. Dat heeft de Assize-jury in Bergen beslist. Het Openbaar Ministerie had die straf gevraagd, gerechtsjournalist Katrien Sales.
2: De voorzitter noemde hem een gek achter het stuur die met zijn opgedreven auto een ware oorlogsscène heeft veroorzaakt in die groep carnavalisten in Strepie. Hij is veroordeeld voor zevenvoudige doodslag en voor 79 pogingen tot doodslag.
1: De man van 38 reed 4 jaar geleden veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Zijn neef, die naast hem zat toen ze inreden op de stoet, krijgt 2 jaar voorwaardelijk, omdat hij de slachtoffers niet hielp. De twee kunnen nog in cassatieberoep gaan. De bestuurder van 17, die vorige maand een dodelijk ongeval veroorzaakte in Braschaat in de provincie Antwerpen, is voor het eerst verhoord, dat weet Haarlem. De jongeman raakte zelf zwaar gewond, daarom duurde het zo lang voor ze hem konden ondervragen. Bij de crash vielen nog 4 gewonden, een jongen van 16 kwam om. De bestuurder zou voor het ongeval in Braschaat nog nooit met de auto gereden hebben. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Het Vlaams parlement debatteert straks over de besparingen bij de lijn en de schrapping van meer dan 200 buslijnen voor het vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Het zal wel zonder bevoegd minister De Ridder zijn. Zij zit voor werk in het buitenland. Je hoort de oppositiepartij Vlaams Belang.
3: In het regeerakkoord werd door de meerderheidspartij afgesproken dat de bevoegdheid over dat leerlingvervoer volledig zou overkomen naar onderwijs, naar minister Demir. En weggehaald zou worden bij Annie De Ridder. We zijn nu bijna 2 jaar verder. Dat is nog steeds niet gebeurd. Met alle gevolgen van dien, slachtoffer daarvan zijn de leerlingen van buitengewoon onderwijs. Dat zijn de zwakste kinderen uit de samenleving.
1: Morgen komt in het parlement ook de commissie Mobiliteit samen. Ook daar kan minister De Ridder ondervraagd worden, maar het is niet duidelijk of ze tegen dan al terug is. Frankrijk maakt zich op voor een hittegolf vanaf vandaag. Het wordt daar in de meeste regio's meer dan 30 graden. In het zuidwesten en centrum zelfs tot 37 graden. En zondag kan op sommige plaatsen zelfs 40 graden worden. Het is de eerste hittegolf van het jaar in Frankrijk. Ook in ons land zit die kans er de komende dagen in. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij viel op een training voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes op zijn elleboog. Die raakte zwaar ontstoken, waardoor hij na zijn ritwinst daar moest opgeven en daardoor niet op tijd fit raakt voor de Tour. Sportjournalist Stijn Vlaming.
4: Hij miste hierdoor die belangrijke bergetappes. Hij vertrok ook niet op hoogtestage, stond ook nog niet op zijn scherpst. En al die factoren zorgen er nu voor dat Visma Liesebike beslist heeft om Van Aert niet te laten starten. Toch wel een domper, ook voor Jonas Vingegaard. De Deen wil de Tour winnen en dan kan hij wel een belangrijke schakel als Wout van Aert gebruiken.
1: De Tour was een van Van Aert zijn grote doelen dit jaar. Vanmiddag en vanavond komt de zon er meer door, maxima tot 26 graden. Morgen en vrijdag worden zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden, vrijdag tot 34 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Er is kans op onweersbuien en maxima rond 30 graden.
5: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
6: Vlaamse Ardennen 1.
5: Altijd 1 vraag.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1. Altijd één versnelling hoog. Vlaamse

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle.
1: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste houtmerk Zeeuwse bodem. Cultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
0: Woensdag live bij Vlaamse Ardennen 1.

0: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
1: Ruimte aan de 105 voor Ronse Kluisbergen en 106.3 Oude.

0: 6.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: Staten.
1: 105, 106.3 en online VlaamseArdennen1.be.
0: Alleen maar hits en classics.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Alle ingrediënten voor een beter leven. Voor iedereen.
1: Mijn vent is handig.
2: Onze tuin, dat doe ik zelf.
1: Maar Rob, dat is iets anders.
2: Maar je kan mijn vrienden toch niet alleen op café laten gaan.
3: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak die plannen voor je tuin waar.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.
7: Vlaamse Ardennen 1.

Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
1: Bonusknaller Evian. 6x1,5 liter flessen, 2 plus 2 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park in 60.
3: Vlaamse Ardennen 1.
4: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Classics.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelgem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
1: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
0: Woensdag live bij Vlaamse Ardennen 1.

0: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
1: Bonus knallig de Vos Lemmens. Knijpflessen 300 ml. Alle varianten en combineren mogelijk. 1 plus 1 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
3: Goedemiddag.

0: Classics.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Mijn vent is handig.
2: Laminaat, dat kan ik zelf leggen.
1: Maar rap, dat is iets anders.
2: Nee, vandaag niet. Met ploegske speelt.
3: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak jouw verbouwingsplannen waar.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.
7: Vlaamse Ardennen 1.

Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
1: Bonusknaller, Miracoli, Basta Kids, alle varianten en combineren mogelijk. 1 plus 1 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60. Vlaamse Ardennen 1, 106.3.

0: Kleuren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: De bevoegdheid voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs verschuiven lost het probleem niet op. Dat zei Vlaams onderwijsminister Zouad Demir in het parlement. Eerder zei Vlaamse minister-president Diependaele dat Demir bereid is om de bevoegdheid over te nemen van mobiliteitsminister De Ridder. Zij wil dat de lijn bespaart en dus worden er zo'n 200 buslijnen geschrapt. Je hoort Demir.
2: Als die verantwoordelijkheid aan mij wordt toegewezen, dan zal ik dat ook wel doen. Maar het probleem los je niet op om van ene minister naar de andere minister te schuiven. We gaan wel goed moeten nadenken over een systeemaanpassing. Dat betekent ook wel dat je dit echt wel grondig gaat moeten doen.
1: Het debat lag ook even stil. De oppositie had gevraagd om minister-president Diependaele op te vorderen, want die is op missie in Duitsland. Maar die vraag werd weggestemd. Er liggen opnieuw zo'n 35 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. Dat komt door nieuwe acties van de zee- en rivierloodsen. Zij adviseren schepen om veilig in en uit de zee te varen. Maar ze hebben veel vragen over hun toekomst en over hun pensioenen. Daarom staakten ze al verschillende keren dit jaar. De bestuurder van het drama in Strepie kan over 7,5 jaar voorwaardelijk vrijkomen. Hij werd door de assisejury in Bergen veroordeeld tot 27 jaar cel voor zevenvoudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Gerechtsjournaliste Katrien Sales.
3: Hij zat al anderhalf jaar in voorhechtenis en moet in principe 1/3 van zijn straf uitzetten. Slachtoffers, nabestaanden beseffen dat, zeggen dat ze daarmee kunnen leven, vinden het vooral belangrijk dat na anderhalve maand proces er een beslissing is gevallen en dat ze hiermee een zeer dramatische pagina in hun leven kunnen omdraaien.
1: De assisevoorzitter stuurde de man wel onmiddellijk naar de cel. Zijn passagier kreeg 2 jaar voorwaardelijk voor schuldig verzuim. En sport. Elise Mertens gaat niet naar de kwartfinales op het tennistoernooi in Berlijn. Ze ging in de tweede ronde onderuit tegen een Tsjechische in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-4. En Club Brugge en Union spelen op 31 juli de Belgische Supercup, traditioneel de start van het nieuwe voetbalseizoen. De match gaat door in het Jan Breydelstadion in Brugge om 8:30. Het is al de 3e keer op rij dat Club en Union die Supercup spelen. Vorig jaar won Club, 2 jaar geleden won Union. Vanavond droog en zonnig, maximaal nog tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
4: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ordene 1.
4: Altijd 1 versnelling hoger.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken. Op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be. Of Facebook, daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Antenne 1.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelgem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora, we store, we handle, we care.
1: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste Houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
0: Woensdag live bij Vlaamse Ardennen 1.

0: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
1: Bonusknaller Lace Max en Flat 185, 200 gram. Alle varianten en combineren mogelijk. 1 plus 1 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
3: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
4: Vandaag in 50 minuten.
5: Vandaag in 50 minuten.
3: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
5: 6-7.
3: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
5: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
6: Vlaamse Ardennen 1.

0: Tudelu. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Pas in augustus weten we hoeveel busritten er precies verdwijnen in het bijzonder onderwijs. Dat heeft Vlaamse minister Ben Weits gezegd in het parlement. De lijn moet volgend schooljaar opnieuw besparen en moet dus een plan uitwerken. Maar Weits benadrukt dat dat nog niet definitief is.
2: Wat heeft de lijn gedaan? Ze heeft zich van die taak gekweten en is in dialoog gegaan met scholen, met lokale besturen. En is daar ondertussen al iets in beslist? Nee. Zijn de ritten geschrapt? Nee. En uiteindelijk zal dat plan van aanpak op tafel komen te liggen. En in de eerste versie, ongetwijfeld, moet begin juli, finale versie, gelet op de inschrijvingen die nog binnenkomen van leerlingen, eind augustus.
1: Het dossier zat eerst bij minister van Mobiliteit Annick de Ridder, maar onderwijsminister Zoual Demir zou het binnenkort overnemen. De vakbonden en directie bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport hebben een akkoord bereikt, dat zeggen de vakbonden. Het gaat om een protocolakkoord, dat wordt nu voorgelegd aan het personeel. Eergisteren legden de werknemers van Aviapartner spontaan het werk neer. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op en waren er lange wachtrijen aan de check-in balies. Het personeel kan nu tot morgen namiddag stemmen over het akkoord. Voorlopig komen er geen nieuwe stakingen. Zo'n 30 poetshulpen krijgen dan toch gelijk in de zaak tegen het poetsbureau. Dat heeft het Arbeidshof beslist. De poetshulpen sleepten het dienstencheckbedrijf voor de rechtbank omdat het weigerde om de afgesproken minimumlonen te betalen. De arbeidsrechtbank in Hasselt verwierp die eis, maar de poetshulpen gingen in beroep en krijgen nu dus toch gelijk. Bij het poetsbureau werken zo'n 11.000 mensen. De G7-top in Evian in Frankrijk is afgesloten. Daar vergaderden de 7 belangrijkste wereldeconomieën. De Franse president Macron noemt het een succesvolle top. Zo stelde Amerikaans president Trump vlot in met nieuwe sancties voor Rusland en extra steun voor Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke volgde het voor ons.
3: De 7 leiders hebben beloofd om de militaire steun nog verder op te drijven op vlak van de luchtafweersystemen en lange afstandsraketten. De 7 leiders willen ook Oekraïne helpen bij de energievoorziening, zodat ze ook de komende winter kunnen doorkomen. Dus ja, het feit dat die 7 leiders ook Donald Trump deze tekst ondertekenen, is toch opmerkelijk te noemen. En kan je toch een succes noemen van deze G7-top?
1: De top wil ook minder afhankelijk worden van belangrijke grondstoffen uit China. Ook de oorlog in het Midden-Oosten werd er besproken. En wielrennen dan. De Eritreër Binyam Girmay heeft de eerste etappe in de Ronde van België gewonnen. In een massasprint klopte hij Tim Merlier. De Duitser Max Kanter eindigde als derde. Girmay is meteen ook leider in het klassement. Vanavond droog en zonnig, later koelt het niet veel af tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.

lekker internationaal de nieuwe van Ed Sheeran hierbij. Hof van Oranje live. Tot vanavond 9 uur naar aanleiding van de nieuwe Hollandse Maatjes en de Zeeuwse goudmerk Bodemcultuur Mosselen. Allemaal te beleven hier in het Hof van Oranje. Het adres is de Oudenaarse Steenweg nummer 2 in Oosterzeelen. Goedemiddag en welkom erbij.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Deze middag hier in het Hof van Oranje. Zeker weten nog tal van interessante gasten voor de microfoon hier. Dat kan je allemaal live beleven hier op de radio. Want dit is beste vrienden, het Hof van Oranje live hier op je radio. Met Frans Gall, 1994, Joda Babacar. En we hebben nog meer leuke dingen voor jullie in petto. Straks een optreden hier van die Unforgettables. Maar daarvoor moet je uiteraard naar het Hof van Oranje komen om dat allemaal te beleven. Het kan zomaar het Hof van Oranje op de Oudenaardse Steenweg. Iedereen welkom, het feest begint officieel straks hier om 18.30 uur.

hier deze middag getuige van de feestelijke lancering van de Hollandse Maatjes en de eerste Zeeuwse houtmerk. Bodemcultuurmosselen hier in het Hof van Oranje. We doen 3 uur lang het Hof van Oranje live hier bij jou op de radio. En we doen dat uiteraard ook met lekkere muziek. Myrthe en Till We Meet, nieuw nummer. En ook dit is zeer aangenaam en zeer fijn plaatje van Olivia Dean. It's so easy to fall in love. Goedenavond en welkom erbij.

0: Barry White and You're the First, The Last, My Everything. Bij mij staat Rick Denijs. Rick, goedenavond.
1: Hey, dag Dirk. Verdomd, dat is lang geleden, man. Jongen.
0: Rick, alstublieft, het is geleden van vorige week donderdag.
1: Ja, maar toen
0: vorige week vrijdag, vorige week zondag.
1: Toen was het gewoon om een spotje in te spreken. Dat was ook al 100 jaar geleden.
0: Ja.
1: Maar, en dat ging best oké. Okay.
0: Ja.
1: En nu dacht ik zo van, laat ons heel eventjes nog een beetje radio maken, zoals we jaren gedaan hebben samen.
0: Ja. En we doen dat hier vandaag op een unieke locatie toch wel. We zitten in het Hof van Oranje en we doen het Hof van Oranje live. En Dick, waarom doen we dat precies?
1: Wel, ik had eigenlijk nooit gedacht, want ik kom jou tegen en jij zegt dan, Rick, we gaan live radio maken.
0: Ja.
1: En dan dacht ik van, Dirk is alweer zoals in de good old days in de mood. Daar blijft
0: voor
1: het.
0: Voor radio zijn we altijd in de mood, Rick.
1: Maar jij bent een man van je woord en inderdaad, we zitten hier nu live op de radio en live vanuit het Hof van Oranje. En waarom? Omdat het vandaag de feestelijke lancering is, niet alleen van de Hollandse Maatjes, want ze hebben vandaag de Hollandse Maatjes voor het eerst op de markt gebracht.
0: Mm-hmm.
1: Maar meer nog, we zijn er hierin gelukt in het Hof van Oranje van de allereerste Zeeuwse houtmerk bodemcultuurmosselen op de markt te brengen. Die zijn deze namiddag gebracht. We hebben dat gepost op Facebook.
0: Ja.
1: En ik ben verdomd heel fier. Want iedereen kent mij zo'n beetje als de man van de radio, van dit en dat. Hè. Maar sinds 1 februari ben ik samen met mijn broer Wim ook. Ooit moet je een keer een beetje werken, dacht ik zo. En ik heb nog nooit gewerkt, maar ik heb me altijd al verschrikkelijk geamuseerd.
0: Ja.
1: En ik amuseer me hier nu ook vandaag in het Hof van Oranje.
0: Ik ging het net zeggen, aan plezier zal het hier niet ontbreken waarschijnlijk, hè?
1: Nee. Ik moet zeggen, 7/7 zijn we open. En fantastisch eigenlijk.
0: En wat kunnen de mensen precies verwachten, Rick, vandaag hier?
1: Wel, vandaag, alle mensen die langskomen naar het Hof van Oranje, die krijgen van ons niet alleen een aperitief, die krijgen niet alleen gratis Hollandse maatjes, die krijgen niet alleen gratis een Balinghamse jenever, die krijgen niet alleen gratis een ijsje van Huis van de Zanden, die krijgen ook nog een gratis optreden van The Unforgettables. En niet alleen dat, ook nog een gratis live optreden van twee fantastische DJ's.
0: Rick, ongelooflijk figuur. Veel succes straks.
2: Op een luie zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed, mijn hoofd doet pijn.

niet alleen een feest in het Hof van Oranje, ook feest op de radio uiteraard met heerlijke klassiekers zoals dit hier. 1979 XTC en Making Plans van Nigel. Hof van Oranje live ter ere van de feestelijke lancering van de Hollandse Maatjes en de eerste Zeeuwse goudmerk Bodem Cultuur Mosselen. Goedenavond en welkom erbij. Dit is Jimmy Gilstrap.

daar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen, op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner, of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21.30 uur.

Luna wil even een pauze, maar dat zal niet gebeuren, vrees ik. Het is hier allemaal net begonnen hier in het Hof van Oranje. Het Hof van Oranje met Hof van Oranje live. Vandaag, naar aanleiding van het gebeuren rond de Hollandse Maatjes en de eerste Zeeuwse goudmerk Bodemcultuur Mosselen, is er hier een feestje. Je bent van harte welkom voor proevertjes, voor een hapje en een drankje. Het Hof van Oranje op de Oudenaarse Steenweg nummer 2 in Oosterzijde. Prettige avond en welkom erbij.

het Hof van Oranje live doen, dan proberen we natuurlijk altijd een beetje de muziek van hier te draaien. Dat is een beetje de Franse chansons, de Franse popmuziek. En ook een beetje Italiaans. Dit is Francesco Paolo. Napoli om precies te zijn, sorry. En Baila Baila uit 87.

Kijk, het is officieel. Ze zijn geproefd. De Hollandse maatjes zijn inderdaad heerlijk. De Hollandse maatjes, de nieuwe. Fantastisch lekker. En een Balinghamse neverke erbij. Meer dan dat moet dat niet zijn. Goedenavond, dit is Hof van Oranje live hier op je radio. Met nu MC Hammer, Have You Seen Her?

Hof van Oranje live hier bij jou op de radio. Het Hof van Oranje vind je in de Oudenaarse Steenweg in Oosterzeelen. En het event van vandaag is hier naar aanleiding van de Hollandse Maatjes, de eerste Zeeuwse goudmerk bodemcultuurmosselen. Je krijgt hier een aperitief, een Hollandse Maatje, twee om precies te zijn, een Balichem Sneverke en een ijsje van het huis van de Sande. En een live optreden van die Antvergerbels, die zijn op dit moment bezig. Het is gezellig. Hier, terras zit vol, het is heerlijk weer. Er is heerlijk gezelschap, dus kom gewoon langs Oudenaardse Steenweg 2 in Oosterzeelen.

toe zijn bezoekje brengt aan het Hof van Oranje, dan weet je het wel. Ze draaien heerlijke muziek. Ik ken wel lekkere eten. Het is gezellig hier. Maar ze draaien ook zeer fijne muziek. Zoals dit hier, John Denver, is een beetje de muziek van het Hof van Oranje. Jure Calypso van heel lang geleden hier bij het Hof van Oranje live. Dit is Aphrodite's Child.

van Oranje, live vanuit Oosterzeele. We brengen lekkere muziek voor jullie vanop het event dat draait rond de Nieuwe Hollandse Maandjes.

0: naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Eén ding is zeker, Gezer gaat troef hier in het Hof van Oranje in Balinchem op dit moment. Naar aanleiding van de lancering, de feestelijke lancering van de Hollandse Maatjes en de eerste Zeeuwse goudmerk bodemculturenmosselen. De mensen op de, hier in de orangerie zijn al aan het genieten van een heerlijke portie verse mosselen. En je kan er nog bij zijn, je komt gewoon naar de Oudenaardseweg nummer 2 in Oosterzijde, naar het Hof van Oranje voor een gezellige avond. Het is lekker weer, dus aanschuiven geblazen.

zitten hier vanavond nog in onze muzikale pijplijn. Jimmy Cliff, Ricky Lee Jones en Sabrina Carpenter. Reden genoeg om te blijven luisteren hier naar het Hof van Oranje live. Goedenavond.

die heerlijke nummers die ja, niet vaak hoort op de radio eigenlijk. 1989, Ricky Lee Jones en Chuck Keys in Love. We doen het nog altijd, Hof van Oranje, live vanuit het Hof van Oranje uiteraard in Balinchem. De mossels die gaan op dit moment vlotjes over de toonbank en het ruikt hier

0: tijd geleden kende ik ze helemaal niet. Maar mijn kleindochtertjes waren hier zo ongelooflijk lyrisch over dat ik het begin opzoeken. Sabrina Carpenter en Espresso hier bij Hof van Oranje live bij ons staat. Wim de Nijs, een van de mede-eigenaars van het Hof van Oranje, het Hof van Oranje 2.0. Wim, goedemiddag, goedenavond eigenlijk.
1: Goedenavond, dag Dirk.
0: Wim, hoe verloopt het?
1: Ongelooflijk eigenlijk. Het is een mooie toestroom van onze klanten die hier vandaag allemaal de lekkere nieuwe maatjes komen proeven.
0: Ze waren heerlijk, Wim. Ze waren fantastisch lekker.
1: Ik heb je alleen Genever zien drinken, maar nog niet geen maatjes
0: gegeten. Ik heb ook maatjes gegeten, man.
1: Toch? Had ik niet gezien.
0: Toch wel.
1: Nee, echt waar. We hebben ongelooflijk veel positieve reacties rond de maatjes. En ondertussen is de aperitief voorbij. Ja, een maatje natuurlijk voorbij. En zijn de mensen aan de hoofdschotel bezig. En dat zijn de Goudmerk bodemcultuurmosselen. Want ook dit is de eerste dag dat we die kunnen serveren hier in Tof van Oranje.
0: We hebben ze nog niet geproefd. Jij wel waarschijnlijk, maar het ruikt hier heerlijk, man.
1: Het ruikt hier ongelooflijk, hè. Ja. En je kan kiezen. Gewoon de natuur, witte wijn, met Ricard. Speciaal volgens Hof van Oranje, ja? en zo meer. Kwestie dat je echt goesting krijgt.
0: Ik wil nog even terugkomen op het concept van het Hof van Oranje. Jullie serveren hier in de middag een lunch, zeg maar. Ik heb hem al twee keer gegeten. Heerlijk, fantastisch. En ik noem het oma of mama eten.
1: Ja. Dat is heel goed gevonden, ja. Inderdaad. We proberen altijd mama eten te serveren van maandag tot vrijdag.
0: Ja.
1: En ja, dat kan een blinde vink zijn, ja. Dat kan een stoverij zijn, of dat kan gewoon koetong zijn of een kortletje met schorsenelen.
0: Nu in ons geval, afgelopen vrijdag, was dat spinaziestomp met een heerlijke, in de goede boter gebakken vis.
1: Ook lekker, hè?
0: En deze middag scampi's, fantastisch lekker, man.
1: Ja, ongelooflijk. En dat doen we. En ondertussen blijven wij natuurlijk het restaurant dat gespecialiseerd is in mosselen. 7/7 zijn we open. En onze specialiteiten zijn inderdaad de mosselen. De zeetong van ongeveer 500 gram.
0: Mm-hmm.
1: Paling, ook alweer. Kotalos.
0: Ik hoor jullie zeggen op Julia's Meijzen verklaard dat is.
1: Ja, inderdaad. Want het restaurant bestaat ondertussen 67 jaar.
0: Ja?
1: En toen was ik hier nog niet.
0: Ik net.
1: Nee, maar Julia is natuurlijk de mama van de vorige eigenares van Ilian.
0: Ja.
1: Die hier vandaag ook nog aanwezig is.
0: Ja.
1: En zij is eigenlijk de eerste die in de keuken hier stond zoveel jaren terug. En wij hebben nu een boekje teruggevonden met al haar recepten.
0: Echt?
1: En we zijn die terug bovenaan talen. Hè? Heel
0: fantastisch,
1: lekker.
0: Fantastisch. Wim, dit is een geslaagd event in elk geval. Zijn er in de toekomst nog dergelijke zaken?
1: Ongetwijfeld. En dan gaan we je altijd uitnodigen, Dirk.
0: Dat is goed nieuws. Bedankt om hier te zijn, Wim.
1: Dag.

Oranje live vanuit Tof van Oranje, uiteraard in Balichem. Toby Coutinho van 27.000 jaar geleden. Nee, grapje, in 1986. Een van die vele dikke ethische hits. Hier op dit moment krijgen we deel 2 van die Unforgettables live optreden hier in de Orangerie van het Hof van Oranje. En op de radio, The Dire Straits.

0: John Legend en Andre 3000 hier bij het Hof van Oranje Live. Rick?
1: Ja?
0: Hoe loopt het op dit moment? Neem deze hier, neem deze.
1: We gaan deze nemen. Nee, het loopt hier fantastisch, hè, Dirk. Eigenlijk heel fijn en ontzettend dank dat jullie erbij zijn natuurlijk, want het was...
0: Uniek moment, zeg maar.
1: Zeg maar een uniek moment met de eerste Hollandse maatjes, met de eerste Zeeuwse houtmerk, bodemcultuur, mossel, allemaal plotseling op één dag. Maar goed, daar zijn we sterk in, hier in de Top van Oranje, van allemaal dingen. Je hoort op de achtergrond nog het live optreden van The Unforgettables. Maar leuk, fantastisch. Fijn dat je erbij bent geweest, want ik heb begrepen dat jullie gaan afsluiten. Zo stil,
0: ja, over een tiental minuten stoppen we ermee, ja.
1: Oké, maar hartelijk dank. We hebben een fantastische omzet gehad, vooral in drank. Maar dat heeft altijd iets te maken met het feit dat die mensen van de radio erbij zijn. Ik herinner me nog de gouden jaren van de Freefeest, die we ook altijd samen hebben mogen doen. En dit zijn toch onvoorstelbare mooie momenten. Ik weet niet meer hoeveel liters er toen verteerd werden. Maar...
0: Rick, laat ons zeggen dat het Hof van Oranje 2.0 is, dat de radiotijden misschien ook terug 2.0 worden, wie weet.
1: Oké, we gaan ons best doen in elk geval. Maar voor de luisteraars, fijn dat jullie geluisterd hebben. Voor Dirk, voor Koenie en voor al de andere mensen die meegeholpen hebben aan deze uitzending. Van harte bedankt, graag tot een volgende keer. En we horen elkaar heel graag terug op deze frequentie.
0: Rick, je gaat het niet geloven, maar je kunt het nog altijd. Bedankt voor de uitnodiging.

was hier in het Hof van Oranje niet alleen een culinaire uitstekende avond, maar ook een fijne radioavond, zeg maar. Pet Shop Boys en So Hard, misschien tot de volgende keer wat het radio maken op locatie aangaat. Zeker dat het in de toekomst nog vaker hier en daar links en rechts in het land zal gebeuren. Fijne avond nog en bedankt om te luisteren.

0: tussenardenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesar Snoeklaan in Ronsen.

0: ochtend ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7.9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: 6.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Het Europees Parlement heeft de omstreden terugkeerverordening goedgekeurd. Dat is een pakket aan strengere regels rond het terugkeerbeleid voor mensen zonder recht op verblijf in Europa. Asielzoekers kunnen dan opgesloten worden in zogenaamde terugkeerhubs en buiten de EU gestuurd worden, ook families met kinderen. Van daaruit worden ze dan teruggestuurd naar hun thuisland. Heel wat mensenrechtenorganisaties vrezen dat die terugkeercentra eerder gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De politie heeft bijna 1500 overtredingen vastgesteld tijdens een grote controleactie op fietsers, bromfietsers, motorrijders en gebruikers van elektrische steps. Bij ongeveer een derde van alle gecontroleerde voertuigen werd een overtreding vastgesteld. Anne Berger van de federale politie.
3: We hebben vooral inbreuken vastgesteld op snelheid, dus mensen die te snel rijden, maar ook e-steps bijvoorbeeld die opgedreven zijn, dus die te snel kunnen rijden, ze mogen maar 25 km per uur. Ook e-bikes die te snel rijden of speedpedelecs en dan leeftijd ook. Dus te jonge mensen, je mag eigenlijk pas met een step rijden als je 16 bent.
2: De actie liep van 5 tot en met 7 juni. In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 13 jaar omgekomen bij een aanrijding, dat bevestigt het parket. De jongen probeerde vanmiddag op zijn fiets over te steken bij een oversteekplaats, maar werd gegrepen door een auto. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk, er loopt een onderzoek. De organisatie van het metalfestival Graspop neemt maatregelen tegen de hitte. Vooral vrijdag wordt het extreem warm, met temperaturen tot wel 35 graden. Journalist Quinte Evens van op de festivalweide.
4: Ze zetten hier bijvoorbeeld vernevelaars die water vernevelen aan de grote podia. Dan krijg je zo'n soort lichte douche over je heen. In de tenten, daar wordt er extra ventilatie voorzien. En dan andere klassiekers zijn natuurlijk dat je gratis zonnecrème kan gaan halen op verschillende punten.
2: Je kan ook op verschillende plaatsen gratis water krijgen. Graspop begint morgen en duurt tot en met zondag. En op het WK voetbal hebben Portugal en Congo 1-1 gelijk gespeeld. Neves bracht Portugal al na 6 minuten op voorsprong, maar Wissa kon voor Congo vlak voor de rust gelijk maken.

0: domper voor Portugal, dat toch gezien wordt als een van de favorieten op dit WK. Wel een historisch moment voor Congo. Het was de allereerste WK-goal ooit voor het land. De laatste en enige andere keer dat het deelnam was 52 jaar geleden. Toen bleef het met 0 punten achter. En het weer. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er wel kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
2: Vlaamse Ardenne 1.
1: Altijd één versnelling hoger.
3: Ja, ja.
4: Raf, doe maar.
5: Scrubby-doo-bop, scrubby-doo-dobby-boy.

0: Radio101.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
3: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer de komende dagen. Voor morgen en vrijdag geldt in heel België code geel. Zaterdag ook, behalve aan de kust. Weerman David Deenau.
4: Er is code geel voor hitte, omdat enerzijds de FOD Volksgezondheid een waarschuwingsfase heeft afgekondigd en anderzijds omdat de temperatuur op sommige dagen tussen 32 en 35 graden zal liggen.
3: Vooral vrijdag wordt het erg warm met temperaturen tot 35 graden. Veel meer mensen zoeken bemiddeling voor een conflict over hun belastingen. Er waren vorig jaar meer dan 2000 aanvragen, 28% meer dan het jaar ervoor. Als je niet eens bent met wat de fiscus je voorstelt, kan je gratis beroep doen op zo'n bemiddeling. Dat gebeurt vaker doordat het fiscale systeem al maar complexer wordt. En om de rechtbanken niet te belasten, nu die al sterk overbevraagd zijn. En koning Filip krijgt morgen bezoek van de Oekraïense president Zelensky. Hij komt voor een lunch naar het Koninklijk Paleis. Daarna gaat hij langs op de EU-top in Brussel. De Europese regeringsleiders zitten er samen, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Zelensky zal er een toespraak houden en wellicht ook extra militaire steun vragen en nieuwe sancties tegen Rusland. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardenne 1.
1: Altijd één versnelling hoger.
0: Vlaamse Ardenne 1.
2: Goeienacht.
1: Bij Vlaamse Ardenne 1.

0: Classics.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronse. Vlaamse Ardennen in. Goeienacht.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Goeienacht.
0: Bij Vlaamse Ardennen 1.
2: Kla, kla, kla, kla.